and say, Eradie, me waye. Eradie, me kafu. Ale. Come on, sing again. Eradie. Ha ha ha ha ha. Eba bo bo bo bo bo. Eradie, me kafu. Ale. Now listen. Okochiribue. Okochiribue. Ewaye. Okochiribue. E kafu. Ale. Come on, listen. Okochiribue. Okochiribue.